0: tranen komen crashen, komen saaien. Oilin,
1: oilin, oilin, oilin.
0: Ik kom een kortje schieten, zullen loeien. Oila,
1: oila, oila, oila.
0: O, roze, sliepen, panje, kom maar balja. Oilin.